0: Volgens de minister was het klip en klaar dat de Kamer zich misleid heeft gevoeld. En dat is nooit mijn bedoeling geweest, zei de minister. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositie een motie van wantrouwen steunt. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de parlementsverkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen worden uitgesloten. In het comité zitten vooral leden van de regering van premier Netanyahu. Die beweerden onder meer dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Ook individuele Arabische leden van de Knesset zijn door kiescomité uitgesloten. Rapper Macklemore gaat een concertreeks geven onder de naam Free Palestine. Hij werd eerder geschrapt vanwege pro-Palestijnse uitspraken in het voorprogramma van Ed Sheeran. Met de ruimte die daardoor in zijn agenda is ontstaan, wil hij nu deze concerten geven, waarbij de opbrengst naar hulporganisaties voor Palestijnen gaat. De eerste optredens zijn in Dublin, Parijs en Londen. Griekenland heeft de koppositie in de pool van Oranje gepakt. In de blessuretijd kopte oud-Utrechtspeler Anastasios Douvikas de winnende goal binnen voor de Grieken en werd het 1-2. Omdat het tussen Oranje en Duitsland bij 1-1 bleef in de Nations League, gaan de Grieken nu aan de leiding in groep 2 van de Nations League. Het weer. Vannacht is het koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet in zijn eerdere reactie op onbehandelde aangiftes. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest naar de Kamer. De excuses komen na zijn eerdere reactie op het bericht van de Rekenkamer dat er in 2024 10.000 aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In een eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositie een motie van wantrouwen steunt. Na de tweede excuses waren de meeste oppositiepartijen tevreden en werd een PVV-motie van wantrouwen alleen nog door Forum voor Democratie gesteund. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand. Omdat zij ook op de fiets zaten toen het gebeurde, organiseerden studentenorganisaties vanavond het fietsprotest. Voor de mishandeling en aanranding in Delft is een man van 19 opgepakt en die blijft langer vastzitten. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek. Het gaat om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Onder meer in de zorg en het onderwijs is dat een groot probleem. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe en vallen nog meer mensen uit. En ook is thuiswerken of later beginnen geen optie daar. Omdat er zo weinig ruimte is om flexibel te werken, komt stress sneller voor. Dan nog het weer. Vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Luister eens, Pikkie. Het was me weer een avondje.
1: Ja, dat was weer ouderwets gezellig, hè, Johnny?
0: Ja, man. Ik heb genoten. Maar ik ga zo wel lekker naar mijn bedje toe.
1: Ah, joh. Nog eentje dan.
0: Ach, doe nog maar.

0: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de Verenigde Naties uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Op die zin volgde applaus uit de zaal. Trump gebruikte deze week harde woorden over het strafhof. Hij noemde het een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Het strafhof is gevestigd in Den Haag en behandelt rechtszaken over bijvoorbeeld genocide en oorlogsmisdrijven. De VS heeft het hof nooit erkend. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek. Het gaat om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Onder meer in de zorg en het onderwijs is dat een groot probleem. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe en vallen nog meer mensen uit. Ook is thuiswerken of later beginnen daar geen optie. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft vlak voor zijn overlijden de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. Voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPNB heeft dat bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs. Griekenland heeft de koppositie in de pool van Oranje gepakt. In de blessuretijd kopte oud-Utrecht-speler Anastasios Douvikas de winnende goal binnen voor de Grieken en werd het 1-2. Omdat het tussen Oranje en Duitsland bij 1-1 bleef, gaan de Grieken nu aan de leiding in groep 2 van de Nations League. Dan nog het weer. De ochtend begint fris, maar uiteindelijk wordt het vandaag een zonnige en warme dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JuliTNL. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je

0: Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de Verenigde Naties uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Op die zin volgde applaus uit de zaal. Trump gebruikte deze week harde woorden over het strafhof. Hij noemde het een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Het strafhof is gevestigd in Den Haag en behandelt rechtszaken over bijvoorbeeld genocide en oorlogsmisdrijven. De VS heeft het hof nooit erkend. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest. De excuses komen na zijn eerdere reactie op het bericht van de Rekenkamer dat er duizenden aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In de eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand. Voor de mishandelingen en aanrandingen in Delft is een man van 19 opgepakt. Hij blijft langer vastzitten. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de parlementsverkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen worden uitgesloten. In het comité zitten vooral leden van de regering van premier Netanyahu. Die beweerden onder meer dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. Het weer, de ochtend begint fris, maar uiteindelijk wordt het vandaag een zonnige, warme dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

de straten, met alleen de maan als zijn kompas. Niemand die hem ziet, de weg verlaten. Lang geleden dat hij echt

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de VN uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Op die zin volgde applaus uit de zaal. Eerder deze week gebruikte Trump harde woorden over het strafhof. Hij noemde het een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Het strafhof is gevestigd in Den Haag en behandelt rechtszaken over bijvoorbeeld genocide en oorlogsmisdrijven. De VS heeft het hof nooit erkend. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest. De excuses komen na zijn eerdere reactie op het bericht van de Rekenkamer dat er duizenden aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In de eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. Rapper Macklemore gaat een concertreeks geven onder de naam Free Palestine. Hij werd eerder vanwege pro-Palestijnse uitspraken geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran. En met de ruimte die daardoor in zijn agenda is ontstaan, wil hij nu deze concerten gaan geven, waarbij de opbrengst naar hulporganisaties voor Palestijnen gaat. De eerste optredens zijn in Dublin, Parijs en Londen. En in de Nations League heeft Griekenland de koppositie in de pool van Oranje gepakt. In de blessure kopte oud-Utrecht-speler Anastasios Douvikas de winnende goal binnen voor de Grieken. En werd het 1-2 tegen Servië. Omdat het tussen Oranje en Duitsland bij 1-1 bleef, gaan de Grieken nu aan de leiding in groep 2 van de Nations League. Het weer, de ochtend begint fris, maar uiteindelijk wordt het vandaag een zonnige en warme dag. Het wordt 19 tot 24 graden.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB+.

0: medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden.
1: Dierenasiel Stevenshagen opent zaterdag 10 oktober haar deuren tijdens de Open Asieldag. En wij zijn er live bij. Maak onder andere kennis met de dieren, kijk rond in het asiel en bezoek demo's. Kun je er niet bij zijn? Zet dan je radio of tv aan en stem af op Centraal Plus. Wij zenden live uit vanuit het dierentehuis aan de Kenauweg. Zaterdag 10 oktober van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags op radio, tv en online via Centraal Plus. Nou, af! Zit via centraalplus.nl.
0: Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Justitieminister Van Wil heeft excuses aangeboden voor zijn optreden in de kwestie rond de duizenden politieaangiftes die zijn blijven liggen. De oppositie nam hem in het debat flink onder vuur. Van Wil sprak eerder van een vertekend beeld en bagatelliseerde daarmee het probleem volgens de Rekenkamer. De minister zei in de Tweede Kamer dat dat zeker niet de bedoeling was.
3: Het is klip en klaar dat hij zich misleid heeft gevoeld, dat hij zich op het verkeerde been heeft gezet. En daar had de Algemene Rekenkamer ook gewoon gelijk in. Mijn excuses en ik beloof daarin voor de toekomst beterschap.
2: Meerdere partijen overwogen steun voor een motie van wantrouwen. Na Van Wil's excuses steunde alleen PVV en FVD die. Bij zijn eerste toespraak bij de Verenigde Naties heeft premier Jette een lans gebroken voor het in Nederland gevestigde internationaal strafhof. Deze week heeft de Amerikaanse president Trump opnieuw uitgehaald naar het strafhof dat volgens hem schijnprocessen houdt. Jette zei, zonder Trump te noemen, handen af van het hof en alle andere instituties die de internationale rechtsorde beschermen. Na die zin volgde applaus uit de zaal. Ruim 300 mensen, waaronder veel studenten, hebben met een fietstocht door Delft gedemonstreerd tegen onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn meerdere vrouwen in Delft mishandeld en aangerand terwijl ze op de fiets zaten. Een man van 19 zit vast in verband met die zaken. Oranje heeft gelijk gespeeld bij het debuut van bondscoach Xavi tegen Duitsland in de Nations League. In de blessuretijd zorgde Gakpo voor de 1-1.
4: Nou, nog één keer in Nederland. Van Bommel. Doe het. Van Bommel. Gakpo! Ja! 1-1! En een heerlijke gelijkmaker voor Oranje.
2: Griekenland heeft de koppositie in de pool gepakt doordat ze met 1-2 wonnen van Servië. Het weer zonnig en warm bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Rondje Regio.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Vonink. Gemeenten in de Leidse regio hebben de afspraken met bewindvoerders aangescherpt. Bewindvoerders helpen mensen die bijvoorbeeld door schulden ondersteuning nodig hebben bij hun financiën. Aanleiding zijn meerdere ernstige incidenten in de afgelopen jaren. Er werd een bewindvoerderskantoor door de rechtbank gesloten nadat een directeur het huis van een cliënt ver onder de marktwaarde had gekocht. In de nieuwe convenant staan duidelijkere eisen voor de kwaliteit en het toezicht op bewindvoerders. Ook zijn afspraken gemaakt over de samenwerking met gemeenten en het sneller behandelen van klachten en vragen. Daarmee willen de gemeenten kwetsbare inwoners beter beschermen en problemen met bewindvoerders zoveel mogelijk voorkomen. De gemeente Leiden gaat de bloemen en knuffels weghalen van het herdenkingsplek aan de Vrijheidslaan. Daar kwam begin september de 8-jarige Alex om het leven. De nabestaanden hebben de gemeente gevraagd de plek op te ruimen. De knuffels krijgen op verzoek van de familie een passende bestemming. De spontane herdenkingsplek ontstond kort na het ongeluk ter hoogte van de Fruitweg. Veel mensen kwamen naar de plek om hun medeleven te tonen. Ze legden er bloemen, knuffels en andere attenties neer ter nagedachtenis aan Alex. De waterspeelplaats met fontein aan de Van Hogendorpstraat in Wassenaar gaat binnenkort tijdelijk dicht. De gemeente zet de fontein tijdens de wintermaanden uit. Eerst krijgt de installatie nog een onderhoudsbeurt. Daarna worden de leidingen afgesloten om schade door bevriezing te voorkomen. Tijdens de winter kunnen inwoners en bezoekers daarom geen gebruik maken van de fontein. Naar verwachting gaat de waterspeelplaats begin mei weer open en wordt de fontein opnieuw aangezet. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en socials. En dan nog het weer. Vandaag een prima dag met veel zonneschijn en weinig bewolking. De wind komt uit het zuiden tot zuidoosten, is zwak tot matig. In de regio wordt het 22 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het westen van het land op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Tussen Woerden en de Meer is een ongeluk gebeurd. Er is daar op dit moment maar één rijstrook open. Er staat 7 kilometer file met ruim een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: de dagelijkse lunch voor je medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden.
1: Dierenasiel Stevenshagen opent zaterdag 10 oktober haar deuren tijdens de Open Asieldag. En wij zijn er live bij. Maak onder andere kennis met de dieren, kijk rond in het asiel en bezoek demo's. Kun je er niet bij zijn? Zet dan je radio of tv aan en stem af op Centraal Plus. Wij zenden live uit vanuit het dierentehuis aan de Kenauweg. Zaterdag 10 oktober van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags op radio, tv en online via Centraal Plus. Nou, af! Zit via centraalplus.nl.
2: Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Nu Lot Thomassen met het NOS-journaal. Mensen ervaren iets meer sociale overlast in de buurt dan 5 jaar geleden, meldt het CBS. Bijna de helft van de mensen, 46%, zei vorig jaar overlast te hebben, met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Ook lawaai van buren, drugsoverlast en verwarde mensen worden genoemd als bron van hinder. Premier Jette heeft in zijn toespraak bij de VN uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Hij noemde Trump niet bij naam toen hij opkwam voor het ICC.
4: And I believe there can be only one response: to say hands off the ICC and all those other institutions that protect the international legal order.
3: Deze week liet Trump zich opnieuw negatief uit over het strafhof. Justitieminister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie rond middernacht toegegeven dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet en dat hij onvolledig is geweest. De excuses komen na het bericht van de Rekenkamer dat er in 2024 10.000 aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In een eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. Na zijn excuses steunden alleen de PVV en FVD een motie van wantrouwen tegen hem. Ruim 300 studenten hebben met een fietstocht door Delft gedemonstreerd tegen onveiligheid op straat.
5: Delft komt vanavond samen. Samen om te laten zien dat we het gedrag niet accepteren. Samen om elkaar steun te betuigen en samen om in actie te komen.
3: De afgelopen maanden zijn meerdere vrouwen in Delft mishandeld en aangerand terwijl ze op de fiets zaten. Een man van 19 zit vast in verband met die zaken. Het weer, een zonnige en warme dag. Het wordt 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Flinke vertraging in onze regio op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Tussen Nieuwebrug en de Meer gebeurde vanochtend vroeg al een ongeluk met meerdere voertuigen. De weg is zojuist vrijgegeven, maar er staat nog wel 10 kilometer file met een uur op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Centraalplus.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. Gemeenten in de Leidse regio hebben de afspraken met bewindvoerders aangescherpt. Bewindvoerders helpen mensen die bijvoorbeeld door schulden ondersteuning nodig hebben bij hun financiën. Aanleiding zijn meerdere ernstige incidenten in de afgelopen jaren. Er werd een bewindvoerderskantoor door de rechtbank gesloten nadat een directeur het huis van een cliënt ver onder de marktwaarde had gekocht. In de nieuwe convenant staan duidelijkere eisen voor de kwaliteit en het toezicht op bewindvoerders. Ook zijn afspraken gemaakt over de samenwerking met gemeenten en het sneller behandelen van klachten en vragen. Daarmee willen de gemeenten kwetsbare inwoners beter beschermen en problemen met bewindvoerders zoveel mogelijk voorkomen. De gemeente Leiden gaat de bloemen en knuffels weghalen van het herdenkingsplek aan de Vrijheidslaan. Daar kwam begin september de 8-jarige Alex om het leven. De nabestaanden hebben de gemeente gevraagd de plek op te ruimen. De knuffels krijgen op verzoek van de familie een passende bestemming. De spontane herdenkingsplek ontstond kort na het ongeluk ter hoogte van de Fruitweg. Veel mensen kwamen naar de plek om hun medeleven te tonen. Ze legden er bloemen, knuffels en andere attenties neer ter nagedachtenis aan Alex. De waterspeelplaats met fontein aan de Van Hogendorpstraat in Wassenaar gaat binnenkort tijdelijk dicht. De gemeente zet de fontein tijdens de wintermaanden uit. Eerst krijgt de installatie nog een onderhoudsbeurt. Daarna worden de leidingen afgesloten om schade door bevriezing te voorkomen. Tijdens de winter kunnen inwoners en bezoekers daarom geen gebruik maken van de fontein. Naar verwachting gaat de waterspeelplaats begin mei weer open en wordt de fontein opnieuw aangezet. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en socials. En dan nog het weer. Vandaag een prima dag met veel zonneschijn en weinig bewolking. De wind komt uit het zuiden tot zuidoosten, is zwak tot matig. In de regio wordt het 22 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het westen van het land op de A12, de Naag richting Utrecht. Tussen Reewijk en de Meer staat 13 kilometer file met ruim een half uur oponthoud. Daar gebeurde een ongeluk, de weg is wel zojuist vrijgegeven. En de A20, Gouda Hoek van Holland, voor Nieuwekerk aan de IJssel, 3 kilometer file met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Mensen ervaren iets meer sociale overlast in de buurt dan 5 jaar geleden, meldt het CBS. Bijna de helft van de mensen, 46%, zei vorig jaar overlast te hebben, met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Ook lawaai van buren, drugsoverlast en verwarde mensen worden genoemd als bron van hinder. Mensen in steden hebben er vaker mee te maken dan mensen die niet in stedelijk gebied wonen. De ringweg A10 bij Amsterdam was vannacht afgesloten voor een bijzondere operatie. Een nieuw brugdeel van zo'n 24 meter werd daar op zijn plek gehesen. Een bijzondere klus voor de kapitein die met het deel vanuit Friesland naar Amsterdam voer.
2: Het is een hele grote vliegenmepper, zeggen wij. Hij vangt heel veel wind.
1: De plaatsing van het brugdeel is een nieuwe stap in de uitbreiding van de A10 Zuid. De A10 is sinds vanochtend weer open voor verkeer. De adviesprijs voor benzine heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine is 1,5 cent duurder. En de adviesprijs is nu ruim €2,72, meldt United Consumers. Door de aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten blijven de olieprijzen oplopen. Voor de oorlog tussen de VS en Iran lag de prijs voor benzine €0,5 lager. De eerste wedstrijd van Oranje onder bondscoach Xavi is in de blessuretijd geëindigd in een gelijkspel. In de Nations League werd het in Amsterdam 1-1 tegen Duitsland. Xavi ziet ondanks een nerveus begin genoeg aanknopingspunten.
3: We were a little bit nervous. The second half is the way that we want to play. We showed personality, ambition, desire, good in intensity, and personality to play football.
1: Het weer, zonnig en droog. In de middag wordt het 19 graden in het noorden tot 24 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je...

0: onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. Gemeenten in de Leidse regio hebben de afspraken met bewindvoerders aangescherpt. Bewindvoerders helpen mensen die bijvoorbeeld door schulden ondersteuning nodig hebben bij hun financiën. Aanleiding zijn meerdere ernstige incidenten in de afgelopen jaren. Er werd een bewindvoerderskantoor door de rechtbank gesloten nadat een directeur het huis van een cliënt ver onder de marktwaarde had gekocht. In de nieuwe convenant staan duidelijkere eisen voor de kwaliteit en het toezicht op bewindvoerders. Ook zijn afspraken gemaakt over de samenwerking met gemeenten en het sneller behandelen van klachten en vragen. Daarmee willen de gemeenten kwetsbare inwoners beter beschermen en problemen met bewindvoerders zoveel mogelijk voorkomen. De gemeente Leiden gaat de bloemen en knuffels weghalen van het herdenkingsplek aan de Vrijheidslaan. Daar kwam begin september de 8-jarige Alex om het leven. De nabestaanden hebben de gemeente gevraagd de plek op te ruimen. De knuffels krijgen op verzoek van de familie een passende bestemming. De spontane herdenkingsplek ontstond kort na het ongeluk ter hoogte van de Fruitweg. Veel mensen kwamen naar de plek om hun medeleven te tonen. Ze legden er bloemen, knuffels en andere attenties neer ter nagedachtenis aan Alex. De waterspeelplaats met fontein aan de Van Hogendorpstraat in Wassenaar gaat binnenkort tijdelijk dicht. De gemeente zet de fontein tijdens de wintermaanden uit. Eerst krijgt de installatie nog een onderhoudsbeurt. Daarna worden de leidingen afgesloten om schade door bevriezing te voorkomen. Tijdens de winter kunnen inwoners en bezoekers daarom geen gebruik maken van de fontein. Naar verwachting gaat de waterspeelplaats begin mei weer open en wordt de fontein opnieuw aangezet. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en socials. En dan nog het weer. Vandaag een prima dag met veel zonneschijn en weinig bewolking. De wind komt uit het zuiden tot zuidoosten, is zwak tot matig. In de regio wordt het 22 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: gratis parkeren. Dat is pas handig. Kijk voor alle winkels en de route op debaanderij.com.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet wil dat de energiebedrijven verantwoordelijk worden voor het vullen van de gasopslagen. Nederland heeft grote gasopslagen in Norg en Grijpskerk, waar gas voor de winter in voorraad wordt gehouden. Die moeten gevuld worden, maar omdat de gasprijs nu hoog is, doen de energiebedrijven dat niet en gebeurt het door de overheid. Dat kost het Rijk inmiddels een miljard euro. Het kabinet wil liever alleen een zogenoemde strategische reservevoorraad betalen. Mocht er tekorten ontstaan, dan is het goedkoper om extra tankers met vloeibaar gas naar Nederland te halen. Er zijn zeker 41 mensen omgekomen toen een veerboot omsloeg op het Tanganyika-meer tussen Congo en Tanzania. 49 mensen zouden zijn gered. Een klein aantal mensen wordt nog vermist. Het gebeurde vlak voor de kust bij de stad Kalemi in Congo. Mogelijk was de boot te zwaar beladen. De overlast in de buurt die mensen ervaren is iets groter dan 5 jaar geleden, meldt het CBS. Bijna de helft van de mensen, 46%, zei vorig jaar overlast te hebben, met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Ook lawaai van buren en drugsoverlast worden genoemd. De Merwedebrug op de A27 is sinds gisteravond dicht voor 3 dagen onderhoud. Vooral vanmiddag leidt dat waarschijnlijk tot veel overlast. De brug tussen Gorinchem en Werkendam krijgt een nieuw wegdek. De huidige asfaltweg wordt verwijderd en wordt vervangen door een dunnere laag, zodat het gewicht van de brug minder wordt. De Merwedebrug ging in juli dicht voor al het vrachtverkeer, omdat de constructie minder sterk is dan gedacht. Dat verbod blijft van kracht totdat de nieuwe Merwedebrug in 2031 klaar is. Het weer, zonnig en droog. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 graden in het zuidoosten. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. In het noorden kan dan een bui vallen en het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Welkom!
5: Het is een nieuwe aflevering van de Koffieshow. Vrijdagochtend, heerlijk zonnetje erbij. En de lekkerste meezingers, Replay en Rutje Kot na Wesley Bronkhorst. Yeah.

0: R-U-D-O. Op de radio.
1: Met Replay en Rutje Kot zie ik jou weer morgen. En Wesley Bronckhorst, tutti colori. En welkom, 10 uur geweest. Het is vrijdag 25 september. Wat een heerlijk weer is het trouwens. Ik weet niet of je op dit moment buiten aan het werk bent. Zo ja, ben ik best wel een beetje jaloers op je. Het wordt vandaag 22 graden. Maar ja, het is niet meer de kracht van de zon zoals in de zomer. Maar dit is wel een beetje mijn ideale weer. Het zonnetje komt zo de studio van Unity NL binnen. Het is niet al te warm, dus het raam staat open. Komt lekker een fris briesje nog binnen. Daarop ben ik er nu aan het over romantiseren. Kan natuurlijk ook. Maar in ieder geval, je hebt het door. Ik vind het hartstikke lekker. Hey, welkom. Het is Unity NL met een nieuwe aflevering van de Koffieshow. Met zometeen meer over reclamezuilen in Zoeterwoude. Stefan Zaal van BVZ, de lokale politieke partij, die wil graag die zuilen hebben. Eigenlijk wat ze in Leidendorp en Voorschoten ook hebben staan. Ja, dat wil hij ook. Waarom precies? Dat hoor je straks in gesprek met Robert Beurzen. Verder eerst John West met Ome Jan en Willem Bart met Zakken naar de Grond.
0: Rio!

0: Amar en Turk uit de kroeg en lekker zakken naar de grond met die hond. Willem Bart hoorde je hier op de vrijdagochtend. En dat is toch wel een beetje vast om je weekend in te luiden natuurlijk. Hè? Want ik kan me voorstellen dat je nog een paar uur moet werken. Ja, of dat je gewoon al lekker vrij bent vandaag. Dat zou ook zomaar kunnen. Hey, welkom. Het is Rudo op deze vrijdag. De dag na de raadsvergadering in Zoeterwoude, waar BVZ een nieuwe motie heeft ingediend. Ze willen namelijk meer informatie geven aan inwoners in het dorp met reclamezuilen. Die willen ze graag neer gaan zetten. Nou, je hoort Stefan Zaal erover in gesprek met onze verslaggever Robert Beursen.
1: Ja, we willen heel graag dat er wat informatiekanalen bijkomen in Zoeterwoude. En dan in de vorm van een informatiezuil of een reclamezuil. Het is maar net hoe je hem ziet. En dan aan de randen van het dorp waar je het dorp binnenkomt rijden, dat je eigenlijk korte boodschappen meekrijgt als je richting huis gaat of naar werk.
2: Ja, je bedoelt dan een digitale versie, niet gewoon een aanplakbord.
1: Ja, uiteraard. Spandoeken hangen en zo, dat is leuk de eerste dag. Maar als er wat weer en wind overheen is gegaan, dan ziet dat er ook niet altijd even fraai meer uit. En op deze manier kan je in 3 regels van 16 karakter per regel kan je een boodschap meegeven aan de inwoners van Zoeterwoude. En dat kan heel breed zijn. Dat kan zijn repaircafé aanstaande zaterdag vanaf 10 uur open. Of dat kan zijn let op gaslek in de Visitestraat. We hopen het niet natuurlijk. En aanstaande zondag fietsroute door het dorp. Ja, dat kunnen eigenlijk van allerlei soorten aankondigingen zijn.
2: Gebeurt het al in de regio op deze manier?
1: Ja, zeker. Voorschoten heeft dit al, dit systeem. En er zijn wat Al van der Rijn die heeft dit systeem. Dus er zijn inderdaad al wat gemeentes waar we kunnen afkijken, gelukkig. Ik heb ook een van de gemeentes benaderd van, joh, is dat nou erg? Geeft dat nou erg veel druk en kosten, zo'n informatiesysteem? En ja, ze hebben mij verzekerd van, joh, voor ons valt het wel mee, maar neem gerust contact op met de leverancier. En ook daaruit bleek dat de kosten voor de gemeente eigenlijk gering zijn. Uiteraard, er zijn wel kosten mee gemoeid, maar gering. Dus daarom dorst ik deze motie ook in te dienen op dit moment. Hè, met het in je achterhoofd, het is toch binnenkort dat de gemeentes wat minder krijgen van het Rijk. Dus dat we echt goed op de centjes moeten passen. Maar dan denk ik dat juist deze motie er prima in kan.
2: Dan zit de gemeente al op Facebook en op Instagram en ze hebben een website. Is het wel nodig?
1: Ja, ik denk als je een boomer hebt, zoals ik genoemd word tegenwoordig. De echte boomers die zitten natuurlijk, die zijn nog een stukje ouder. Die gaan ook niet meer heel erg hard naar disco's en dat soort dingen. Maar als je mensen hebt van een jaar of tussen de 40 en de 60 ben, heb ik toch elke keer het gevoel als ik ze spreek, dat ze zeggen, oh, was dat afgelopen zaterdag? Oh, dat had ik graag geweten. Daar had ik wel even naartoe willen gaan. En dan denk ik bij mezelf, ja, hoe ga je die mensen nou bereiken? En dat is sowieso voor elke organisatie is dat natuurlijk een vraag. Hoe ga je mensen nou bereiken en hoe ga je nou die informatie overbrengen aan mensen die niet zoveel Facebook zitten, niet zoveel hebben met TikTok en Snapchat. De krant eigenlijk nauwelijks lezen. Geen betaalde krant, want ja, alles wordt duurder. Dus ja, ik kijk dan even naar mezelf. Ik kijk 3 keer het nieuws op een dag. Lees eigenlijk niet echt heel erg de krant. Sommige dingen die komen natuurlijk wel via als krantenartikel. Maar dan is het echt een artikel waar je dan mee bezig bent. Bijvoorbeeld over de warmtetransitie en dat soort zaken. Maar wat ik zeg, dat ga mij maar bereiken. En hoe kan je mij bereiken? Ja, ik rij wel 7, 8, 9 keer per dag Zoeterwoude in en uit. Dus ik zie wel 7, 8 keer per dag dat bord. En ik zie ze in Voorschoot ook. En dan denk ik bij mezelf, oh leuk, in Voorschoot is aanstaande weekend plantjesmarkt. Het is toch leuk als je in Voorschoten woont.
2: Hoe reageerde de rest van de raad?
1: Ja, eigenlijk was iedereen het wel mee eens dat het een mooie manier is om inwoners te informeren. Er was één partij die was wel wat terughoudend. Want die had wel zoiets van, ja, weet je, het kost ambtelijke capaciteit. Het kost geld in deze tijd. Hebben we dat ook niet over. Er gaat misschien iets anders niet door. Wat we ook heel graag willen. Ja, dat kan. Die zorgen kan je hebben. Wij hebben die zorgen wat minder. Ik denk dat de motie die vraagt om een onderzoek, niet voor het daadwerkelijk plaatsen van die dingen. Dus uiteraard is dat voor ons wel het doel. Mocht blijken dat dat voor de ambtenaar niet een te grote druk is en voor de belastingbetaler niet een te grote kostenpost. Maar wij denken dat het onderzoek wel meevalt en dat met een aantal offertes eigenlijk en een aantal uitvragen in de regio, dat je een redelijk goed beeld krijgt wat de kosten zijn en wat de ambtelijke capaciteit is over lange termijn. Hè? Dus om ze te onderhouden en te vullen met informatie.

0: Gezellig. Je ziet hem avond op televisie ook. Wilfred Gené van VI Jorde Korrel Zout. Straks op één been. Monique Smit komt eraan na het nieuws uit de Leidse regio. En Wassenaar met Mark Wonning.
1: Dit is Judith INL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonning. Gemeenten in de Leidse regio hebben de afspraken met bewindvoerders aangescherpt. Bewindvoerders helpen mensen die bijvoorbeeld door schulden ondersteuning nodig hebben bij hun financiën. Aanleiding zijn meerdere ernstige incidenten in de afgelopen jaren. Er werd een bewindvoerderskantoor door de rechtbank gesloten nadat een directeur het huis van een cliënt ver onder de marktwaarde had gekocht. In de nieuw convenant staan duidelijkere eisen voor de kwaliteit en het toezicht op bewindvoerders. Ook zijn afspraken gemaakt over de samenwerking met gemeenten en het sneller behandelen van klachten en vragen. Daarmee willen de gemeenten kwetsbare inwoners beter beschermen en problemen met bewindvoerders zoveel mogelijk voorkomen. De gemeente Leiden gaat de bloemen en knuffels weghalen van het herdenkingsplek aan de Vrijheidslaan. Daar kwam begin september de 8-jarige Alex om het leven. De nabestaanden hebben de gemeente gevraagd de plek op te ruimen. De knuffels krijgen op verzoek van de familie een passende bestemming. De spontane herdenkingsplek ontstond kort na het ongeluk ter hoogte van de Fruitweg. Veel mensen kwamen naar de plek om hun medeleven te tonen. Ze legden er bloemen, knuffels en andere attenties neer ter nagedachtenis aan Alex. De waterspeelplaats met fontein aan de Van Hogendorpstraat in Wassenaar gaat binnenkort tijdelijk dicht. De gemeente zet de fontein tijdens de wintermaanden uit. Eerst krijgt de installatie nog een onderhoudsbeurt. Daarna worden de leidingen afgesloten om schade door bevriezing te voorkomen. Tijdens de winter kunnen inwoners en bezoekers daarom geen gebruik maken van de fontein. Naar verwachting gaat de waterspeelplaats begin mei weer open en wordt de fontein opnieuw aangezet. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en socials. En dan nog het weer. Vandaag een prima dag met veel zonneschijn en weinig bewolking. De wind komt uit het zuiden tot zuidoosten, is zwak tot matig. In de regio wordt het 22 graden.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

De lekkerste muziek van eigen bodem, 24 uur per dag bij UnityNL. Onder andere via UnityNL.nl en via DAB+. Het is vandaag 25 september. De Nederlandse shorttrackster Suzanne Schultink is jarig, 29 geworden. Bouke Scholten, die is ook jarig. Zanger Bouke, 45. Die kennen we natuurlijk als Elvis. En Will Smith, die is ook jarig. Die is 58. Verder is de verjaardag van Scottie Pippen, de Amerikaanse basketballer. Die is 61. En Romek van Tiel, Nederlands presentator en acteur, is 61 geworden ook. Verder Heather Locklear, Amerikaanse actrice, 65. En Zugro Fornaciari is ook jarig. Zijn echte naam is Adelmo. Hij is 71 geworden. En verder is het ook de verjaardag van Michael Douglas, de acteur. 82 is hij geworden. Nou, dat zijn de bekende jarigen. Ben je zelf ook jarig? Van harte gefeliciteerd. Maak er in ieder geval een mooie dag van. Je hebt in ieder geval lekker weer op je verjaardag. Hey, laten wij er even eentje van Bouke draaien. Ik doe even een beetje in de mine mutten. Met René Vroger samen. Dit is mijn zoon.

45, Jorden, mijn zoon hier bij Unity NL. Goedemorgen, wij kijken nog even naar het weer. Vandaag hebben we meer zon dan gisteren met ook een mooie zonopkomst vanmorgen. De lucht is trouwens te droog voor stapelwolken, dus het is lekker blauw aan de lucht. En de wind die komt uit het zuiden tot zuidoosten en is zwak tot matig. De temperatuur is heerlijk, wordt vanmiddag zo'n 22 graden. Morgen verwachten we meer wolken dan zon met temperatuur rond de 20 graden. Het blijft droog en de wind die is weer zwak tot matig vanuit het noorden. En dan zondag draait de wind weer naar het zuiden of zuidoosten en die is zwak tot matig. En dan is het opnieuw wat zonniger, nog wel een wolkje ook af en toe. En 22 graden.

Frank Verkooijen, Laat ons drinken en Kido van der Graaf met Eeuwige vrijgezel. Je hoort het allemaal hier bij Unity NL in de koffieshow. Tot zover de show van vandaag. Dit weekend natuurlijk gewoon weer een koffieshow met Emiel Scholtes tussen 10 en 12. Morgen ben ik er weer tussen 2 en 4 met de Unity NL top 25. Die hoor je zondag ook nog eens een keertje non-stop. En maandag ben ik er weer met een nieuwe koffieshow. Voor nu wens ik je een mooi weekend. Geniet ook lekker een beetje van het zonnetje. En van nieuwe muziek. Robert van Hemert samen met de Bankzitters. Dit is Rapido. Zet hem

0: Lunch voor je medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden.
1: Dierenasiel Stevenshagen opent zaterdag 10 oktober haar deuren tijdens de Open Asieldag. En wij zijn er live bij. Maak onder andere kennis met de dieren, kijk rond in het asiel en bezoek demo's. Kun je er niet bij zijn? Zet dan je radio of tv aan en stem af op Centraal Plus. Wij zenden live uit vanuit het dierentehuis aan de Kenauweg. Zaterdag 10 oktober van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags op radio, tv en online via Centraal Plus. Nou, af! Zit via centraalplus.nl.
2: Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een deskundige die aardbevingsschade beoordeelde voor het instituut Mijnbouwschade Groningen is niet onafhankelijk, zegt de rechtbank Noord-Nederland. Uit onderzoek van RTV Drenthe, RTV Noord en Follow the Money blijkt dat hij een persoonlijk belang had bij de beoordelingen. Hij was directeur en aandeelhouder van het bedrijf dat daarvoor werd ingehuurd. En het eigen vermogen van de man steeg in 7 jaar tijd met 60 miljoen euro. De uitkomst van de zaak zou gevolgen kunnen hebben voor de verdere schadeafhandeling van de gaswinning. Italië gaat een maximum stellen aan het aantal kinderen in een klas dat beperkte kennis heeft van de Italiaanse taal. De conservatieve regering van premier Meloni zegt dat de maatregel integratie moet bevorderen. Tegenstanders waarschuwen dat leerlingen zo gedwongen worden om verder van huis naar school te gaan, zoals in wijken waar veel migranten wonen. Ook zou het maximum moeilijk te handhaven zijn. Daarnaast wordt het dragen van een islamitische gezichtssluier als een niqab of burka op Italiaanse scholen verboden. Hoofddoeken blijven wel toegestaan. Het kabinet wil af van de Europese verplichting om de gasopslagen voor 64% gevuld te houden. De energiebedrijven zijn niet te porren voor het vullen daarvan, omdat gas op dit moment duur is. Daarom legt het Rijk nu een miljard euro bij. Het kabinet wil dat de energiebedrijven er verantwoordelijk voor worden en dat de overheid alleen betaalt voor een strategische reservevoorraad. De Merwedebrug in de A27 is sinds gisteravond dicht voor 3 dagen onderhoud. Vooral vanmiddag leidt dat waarschijnlijk tot veel overlast. De brug tussen Gorinchem en Werkendam krijgt een nieuw wegdek. De huidige asfaltlaag wordt vervangen door een dunnere laag, zodat het gewicht van de brug minder wordt. Het weer, vandaag veel zon en het blijft droog. Het wordt 20 graden in het noorden tot 24 graden in het zuidoosten. Morgen wat meer bewolking en kans op een enkele bui bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een korte file in het westen van het land op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Voor het Ketelplein 5 kilometer met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Brigitte Disseldorp. Het nieuwe college van burgemeester en wethouders van Leiden heeft vanochtend het nieuwe beleidsakkoord gepresenteerd. De partijen leggen de komende jaren onder meer de nadruk op het aanpakken van de woningnood, vergroening en een leefbare stad. Het college bestaat uit 7 wethouders. Emma van Bree, Abdelhak Termoumi en Priscilla van Noord namens PRO, Maarten de Krom namens de VVD, Julius Terpstra namens het CDA, Eliane Wijnands voor SVL en Pieter Krol namens de ChristenUnie. En in Oegstgeest gaat het college onderzoeken of oude windturbinebladen kunnen worden ingezet als geluidswal langs de A44. Het idee komt van CDA-raadslid Jasper de Vries, die zegt dat geluidsoverlast veel wordt benoemd door inwoners. Rijkswaterstaat test momenteel al een soortgelijke geluidswal langs de A58, waar de eerste resultaten positief zijn. Het plan moet bovendien helpen om de oude windturbinebladen een nieuwe bestemming te geven, al zijn er ook zorgen over mogelijke milieuschade. En Belang van Zoeterwoude wil dat de gemeente onderzoekt of er digitale informatieborden kunnen komen op verschillende plekken in Zoeterwoude. De borden moeten inwoners onder meer informeren over evenementen, activiteiten en belangrijke gemeentelijke mededelingen. De motie werd breed gedragen in de raad, alleen de VVD stemde tegen. Die partij vindt het idee wel sympathiek, maar vreest extra belasting voor de ambtenaren. En dat was het. Meer nieuws vind je op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Het wordt vandaag geleidelijk zonniger en het blijft droog. Vanmiddag stijgt de temperatuur tot 21 graden en is de wind matig, windkracht 3. Vannacht is het helder en het koelt in de Leidse regio en Wassenaar af tot ongeveer 12 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. 2 korte files in het westen van het land. We beginnen de A4, Den Haag richting Amsterdam. Tussen Hoogmade en Roelevarensveen 5 kilometer met 5 minuten vertraging. En ook 5 minuten oponthoud op de A20 van Gouden naar Hoek van Holland. Voor Nieuwkerk en de IJssel. En er staat 3 kilometer file. En tot zover de ANWB.

0: winkels en de route op debaanderij.com.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De verdachte van de moord op twee Syrische tieners op Nieuwjaarsdag in Amsterdam zegt zelf dat hij ontoerekeningsvatbaar is en verwacht daarom geen gevangenisstraf, maar tbs. De rechtbank is niet te spreken over de gebrekkige medewerking van de 25-jarige man. Hij beroept zich op zijn zwijgrecht. Volgens het Openbaar Ministerie had hij ruzie met iemand en loste hij daarom meerdere schoten. De twee slachtoffers van 16 en 18 jaar hadden niets met die ruzie te maken. In Portugal bij Rotterdam komt een proef met een nieuwe woonvorm voor 40 dak- en thuislozen die verward zijn of overlast geven op straat. Het zijn mensen met ernstige psychische problemen die verslaafd zijn. Ze vormen vaak een gevaar voor zichzelf en anderen. De 40 mensen worden ondergebracht in één gebouw. Daar gaan ze onder toezicht samenleven. Ze kunnen daar 8 jaar blijven. In Nederland is een groot tekort aan geschikte plekken voor mensen met zulke problemen. De rechtbank Noord-Nederland zegt dat een deskundige die aardbevingsschade beoordeelt voor het instituut Mijnbouwschade Groningen niet onafhankelijk is. De man is ook directeur en aandeelhouder van het bedrijf en zou daarom een persoonlijk belang hebben bij de beoordelingen. Oud-wielrenner en drievoudig toer-etappenwinnaar Rini Wachtmans is overleden. Hij was al langere tijd ziek. Wachtmans, die ook de Witte Bles werd genoemd vanwege zijn herkenbare kuif, won in 1970, 1971 en 1972 een etappe in de Tour de France. Hij werd ook een keer 5e en een keer 6e in het eindklassement van de Tour. Op 25-jarige leeftijd moest Wachtmans stoppen als profielrenner vanwege hartklachten. Hij was daarna nog ploegleider en bondscoach van de Nederlandse wielerploeg. Rini Wachtmans was 79 jaar. Het weer. Vandaag veel zon en het blijft droog. Het wordt 20 graden in het noorden tot 24 in het zuiden. Morgen wat meer bewolking en kans op een enkele bui bij dan zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: Centraalplus.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op Centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Brigitte Disseldorp. Het nieuwe college van burgemeester en wethouders van Leiden heeft vanochtend het nieuwe beleidsakkoord gepresenteerd. De partijen leggen de komende jaren onder meer de nadruk op het aanpakken van de woningnood, vergroening en een leefbare stad. Het college bestaat uit 7 wethouders. Emma van Bree, Abdelhak Termoumi en Priscilia van Noord namens PRO, Maarten de Krom namens de VVD, Julius Terpstra namens het CDA, Eliane Wijnands voor SVL en Pieter Krol namens de ChristenUnie. En in Oesgeest gaat het college onderzoeken of oude windturbinebladen kunnen worden ingezet als geluidswal langs de A44. Het idee komt van CDA-raadslid Jasper de Vries, die zegt dat geluidsoverlast veel wordt benoemd door inwoners. Rijkswaterstaat test momenteel al een soortgelijke geluidswal langs de A58, waar de eerste resultaten positief zijn. Het plan moet bovendien helpen om de oude windturbinebladen een nieuwe bestemming te geven, al zijn er ook zorgen over mogelijke milieuschade. En Belang van Zoeterwoude wil dat de gemeente onderzoekt of er digitale informatieborden kunnen komen op verschillende plekken in Zoeterwoude. De borden moeten inwoners onder meer informeren over evenementen, activiteiten en belangrijke gemeentelijke mededelingen. De motie werd breed gedragen in de raad, alleen de VVD stemde tegen. Die partij vindt het idee wel sympathiek, maar vreest extra belasting voor de ambtenaren. En dat was het. Meer nieuws vind je op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Het wordt vandaag geleidelijk zonniger en het blijft droog. Vanmiddag stijgt de temperatuur tot 21 graden en is de wind matig, windkracht 3. Vannacht is het helder en het koelt in de Leidse regio en Wassenaar af tot ongeveer 12 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Plus. En altijd gratis parkeren. Dat is pas handig. Kijk voor alle winkels en de route op debaanderij.com.
1: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Bij rellen in het Gelderse dorp Kesteren zijn gisteravond 10 mensen aangehouden. Ze demonstreerden met honderden anderen tegen de mogelijke komst van een AZC en het liep uit de hand. Uiteindelijk greep de ME in. De 10 worden verdacht van vuurwerkbezit of het niet gehoorzamen van de politie. Onder hen is 1 minderjarige, de anderen zijn tussen de 18 en 39 jaar oud. Het Rode Kruis heeft bijna 2,6 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de vloedgolf in Nepal vorige maand. De hulporganisatie meldt dat het geld onder meer wordt gebruikt om mensen die geen huis meer hebben de komende winter beter onderdak te bieden. Duizenden mensen leven nog altijd in een tijdelijke opvang. Omdat er veel regen valt in Nepal verloopt de hulpverlening moeizaam. Ook is het Rode Kruis bang dat er ziektes uitbreken zoals cholera. Oud-wielrenner Rini Wachtmans is overleden. Hij werd in 1968 profrenner en won begin jaren 70 3 keer een etappe in de Tour de France. Ook won hij 2 etappes in de Ronde van Spanje. Toen hij 25 was, stopte hij vanwege hartklachten. Rini Wachtmans was 79 jaar. 40 dak- en thuislozen gaan in Portugal bij Rotterdam samenwonen in 1 pand. Het is een experiment waarbij ze de komende jaren worden begeleid en beveiligd. Het gaat om mensen met ernstige psychische problemen die verslaafd zijn of voor overlast zorgen. En dan het weer. Het is zonnig met 19 graden in het noorden tot 23 in Limburg. Morgen meer bewolking en kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. 2 korte files in onze regio. Om te beginnen de A20 rond richting Gouda. Voor Moordrecht zo'n 5 minuten extra reistijd. En de andere kant op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland. Daar doe je er ook voor Nieuwekerk aan de IJssel 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Brigitte Disseldorp. Het nieuwe college van burgemeester en wethouders van Leiden heeft vanochtend het nieuwe beleidsakkoord gepresenteerd. De partijen leggen de komende jaren onder meer de nadruk op het aanpakken van de woningnood, vergroening en een leefbare stad. Het college bestaat uit 7 wethouders. Emma van Bree, Abdel Hakter Moumi en Priscilla van Noord namens PRO, Maarten de Krom namens de VVD, Julius Terpstra namens het CDA, Eliane Wijnands voor SVL en Pieter Krol namens de ChristenUnie. En in Oesgeest gaat het college onderzoeken of oude windturbinebladen kunnen worden ingezet als geluidswal langs de A44. Het idee komt van CDA-raadslid Jasper de Vries, die zegt dat geluidsoverlast veel wordt benoemd door inwoners. Rijkswaterstaat test momenteel al een soortgelijke geluidswal langs de A58, waar de eerste resultaten positief zijn. Het plan moet bovendien helpen om de oude windturbinebladen een nieuwe bestemming te geven, al zijn er ook zorgen over mogelijke milieuschade. En Belang van Zoeterwoude wil dat de gemeente onderzoekt of er digitale informatieborden kunnen komen op verschillende plekken in Zoeterwoude. De borden moeten inwoners onder meer informeren over evenementen, activiteiten en belangrijke gemeentelijke mededelingen. De motie werd breed gedragen in de raad, alleen de VVD stemde tegen. Die partij vindt het idee wel sympathiek, maar vreest extra belasting voor de ambtenaren. En dat was het. Meer nieuws vind je op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Het wordt vandaag geleidelijk zonniger en het blijft droog. Vanmiddag stijgt de temperatuur tot 21 graden en is de wind matig, windkracht 3. Vannacht is het helder en het koelt in de Leidse regio en Wassenaar af tot ongeveer 12 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Opvallende file in het westen van het land op de A4 Den Haag richting Rotterdam tussen Rijswijk en Knoopend Ketelplein 9 kilometer met een kwartier op het hout. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: voor je medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden.
1: Dierenasiel Stevenshagen opent zaterdag 10 oktober haar deuren tijdens de Open Asieldag. En wij zijn er live bij. Maak onder andere kennis met de dieren, kijk rond in het asiel en bezoek demo's. Kun je er niet bij zijn? Zet dan je radio of tv aan en stem af op Centraal Plus. Wij zenden live uit vanuit het dierentehuis aan de Kenauweg. Zaterdag 10 oktober van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags op radio, tv en online via Centraal Plus. Nou, af! Zit via centraalplus.nl.
2: Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Autofabrikant Volkswagen roept wereldwijd 2,8 miljoen Volkswagens en Audi's terug uit voorzorg. Mogelijk is een bout in het stuur kapot, waardoor de stuurbekrachtiging kan uitvallen. Ook autobezitters in Nederland kunnen een brief krijgen met de oproep om de bout zo snel mogelijk te laten vervangen. Dat is gratis. Volgens een Duits autoblad komt het effect voor bij maximaal 1% van de teruggeroepen auto's. Vooralsnog zijn er geen ongelukken bekend door het probleem. Bij de rellen in het Gelderse dorp Kesteren zijn gisteravond 10 mensen aangehouden. Ze demonstreerden met honderden anderen tegen de mogelijke komst van AZC en het liep uit de hand. Uiteindelijk greep de ME in. De 10 worden verdacht van vuurwerkbezit of het niet gehoorzamen van de politie. Onder hen is 1 minderjarige, de anderen zijn tussen de 18 en 39 jaar. Het Rode Kruis heeft bijna 2,6 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de vloedgolf in Nepal vorige maand. De hulporganisatie meldt dat het geld wordt gebruikt om mensen die geen huis meer hebben de komende winter beter onderdak te bieden. Duizenden mensen leven nog altijd in een tijdelijke opvang. Omdat er veel regen valt in Nepal verloopt de hulpverlening moeizaam. Ook is het Rode Kruis bang dat er ziektes uitbreken zoals cholera. Voetballer Joshua Zirkzee wordt de vervanger van Brian Brobby, die gisteren geblesseerd raakte in de Nations League wedstrijd tegen Duitsland. Zirkzee meldt zich vanavond bij de selectie van het Nederlands elftal in Zeist. Morgen reist hij mee naar Belgrado. Daar speelt Oranje zondag tegen Servië. Dan het weer. Het is zonnig bij 19 graden in het noorden tot 23 graden in Limburg. Morgen meer bewolking en kans op wat regen. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het westen van het land wordt het voorzichtig aan ook alweer drukker op de weg. De meeste vertraging zien we op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Roelevaarsveen en knooppunt Hofvliet 11 kilometer file met een kwartier oponthoud. 5 minuten vertraging heb je op de A13 van Den Haag naar Rotterdam tussen het Prins Klausplein en Delft. Verder valt nog op de A20 hoek van Holland richting Gouda tussen het Terbrechtseplein en Moordrecht 10 minuten extra reistijd. En op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland voor Nieuwekerk aan de IJssel staat ook 4 kilometer file en daar is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Brigitte Disseldorp. Het nieuwe college van burgemeester en wethouders van Leiden heeft vanochtend het nieuwe beleidsakkoord gepresenteerd. De partijen leggen de komende jaren onder meer de nadruk op het aanpakken van de woningnood, vergroening en een leefbare stad. Het college bestaat uit 7 wethouders. Emma van Bree, Abdelhak Termoumi en Priscilla van Noord namens PRO, Maarten de Krom namens de VVD, Julius Terpstra namens het CDA, Eliane Wijnands voor SVL en Pieter Krol namens de ChristenUnie. En in Oegstgeest gaat het college onderzoeken of oude windturbinebladen kunnen worden ingezet als geluidswal langs de A44. Het idee komt van CDA-raadslid Jasper de Vries, die zegt dat geluidsoverlast veel wordt benoemd door inwoners. Rijkswaterstaat test momenteel al een soortgelijke geluidswal langs de A58, waar de eerste resultaten positief zijn. Het plan moet bovendien helpen om de oude windturbinebladen een nieuwe bestemming te geven, al zijn er ook zorgen over mogelijke milieuschade. En Belang van Zoeterwoude wil dat de gemeente onderzoekt of er digitale informatieborden kunnen komen op verschillende plekken in Zoeterwoude. De borden moeten inwoners onder meer informeren over evenementen, activiteiten en belangrijke gemeentelijke mededelingen. De motie werd breed gedragen in de raad, alleen de VVD stemde tegen. Die partij vindt het idee wel sympathiek, maar vreest extra belasting voor de ambtenaren. En dat was het. Meer nieuws vind je op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Het wordt vandaag geleidelijk zonniger en het blijft droog. Vanmiddag stijgt de temperatuur tot 21 graden en is de wind matig, windkracht 3. Vannacht is het helder en het koelt in de Leidse regio en Wassenaar af tot ongeveer 12 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het begint wel drukker te worden in de regio, maar de meeste files leveren niet meer dan een minuut of 5 vertraging op. Op de A16 van Rotterdam naar Breda sta je wel een half uur in de file tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. Op de N219 Zevenhuizen-Capelle aan de IJssel. Bij Capelle aan de IJssel is de vertraging nu ook ruim 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: lunch voor je medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden.
1: Dierenasiel Stevenshagen opent zaterdag 10 oktober haar deuren tijdens de Open Asieldag. En wij zijn er live bij. Maak onder andere kennis met de dieren, kijk rond in het asiel en bezoek demo's. Kun je er niet bij zijn? Zet dan je radio of tv aan en stem af op Centraal Plus. Wij zenden live uit vanuit het dierentehuis aan de Kenauweg. Zaterdag 10 oktober van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags op radio, tv en online via Centraal Plus. Nou, af! Zit via centraalplus.nl.
2: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Hackers claimen dat ze hebben ingebroken bij boodschappenbezorger Flink. Op dit moment worden medewerkers en klanten benaderd met een ultimatum. Als ze niet betalen, worden hun gegevens gepubliceerd. De hackers eisen een bedrag van 10 tot 15 euro aan cryptovaluta. Blijkt uit de communicatie van de hackersgroep die de NOS heeft ingezien. De hackers zeggen dat ze de gegevens van 1 miljoen klanten en 13.000 medewerkers van Flink in handen hebben. Het kabinet onderhandelt met Tata Steel verder over maatregelen om te verduurzamen. Besluit over de toekomst van het staalbedrijf wordt daarom met een half jaar uitgesteld tot maart volgend jaar. Tata Steel is de grootste uitstoter van broeikasgassen in Nederland. Met een verduurzamingsplan moet de uitstoot met ongeveer 40% verminderen. Het plan is onder meer om de helft van de hoogovens te sluiten en te vervangen door een proces dat draait op gas en waterstof. Autofabrikant Volkswagen roept wereldwijd 2,8 miljoen Volkswagens en Audi's terug uit voorzorg. Mogelijk is een bout in het stuur kapot, waardoor de stuurbekrachtiging kan uitvallen. Ook autobezitters in Nederland kunnen een brief krijgen met de oproep om de bout zo snel mogelijk te laten vervangen. Dat is gratis. Volgens een Duits blad komt het defect voor bij maximaal 1% van de teruggeroepen auto's. Op het strand van Ameland is een vinvis aangespoeld. Het dier is 11 meter lang en het ligt op het strand bij Hollum. Volgens medewerkers van de dierenambulance is het dier al langere tijd dood. Waaraan het dier is doodgegaan is niet duidelijk. In overleg met de gemeente Ameland is besloten om het kadaver te laten liggen. Het weer is zonnig bij 19 graden in het noorden tot 23 graden in Limburg. Morgen bewolking en kans op een bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is al behoorlijk druk in de regio. Bij elkaar staat er zo'n 100 kilometer file. Op de volgende wegen heb je de meeste vertragingen. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Ketelplein al 25 minuten vertraging. Op de A16 Rotterdam-Breda tussen Rotterdam-Feyenoord en knooppunt Klaverpolder een half uur. Op de A20 Hoek van Holland-Gouda sta je in de file bij Moordrecht. Daar is de vertraging een kwartier. En ook de andere kant op, daar ongeveer een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

Dit is deze week de Unity NL Single Track. Damien van Os. Hard to Get. Nieuwe muziek. Hoor je bij Unity NL.

0: Stam.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Dit is het nieuws van Centraal Plus, ik ben Michel Verheij. De gemeente Voorschoten gaat officieel starten met het project om woningen te bouwen aan het oude stationslaantje. Donderdagavond stemde de raad unaniem in met het raadsvoorstel. In dit voorstel is er extra aandacht voor starters op de woningmarkt en wordt er ingezet op de nieuwbouw bestaande uit ongeveer 120 sociale huurwoningen en circa 20 middenhuurwoningen. De raad stemde ook in met het voorstel van SP en Pro om Voorschotense starters waar dat mogelijk is voorrang te geven bij toewijzen van de woningen binnen het project. De traumahelikopter is vanmiddag geland in een weiland op de Bovenmeerweg in Leidschendam. Volgens persbureau Regio 15 zou een agrariër gewond zijn geraakt tijdens het werk op het land. Hij zou met zijn hand of arm hebben vastgezeten in de machine. Na een eerste behandeling is de slachtoffer onder politiebegeleiding met spoed naar het ziekenhuis gebracht. En nadat er in 2023 een einde kwam aan de jaarlijkse mini-rit voor de bewoners van Zwettehagen, is er dit weekend speciale editie van de rit. 100 minis gevuld met bewoners met een beperking rijden dan door het Groene Hart. Ten ere van het 750-jarig bestaan van Zoeterwoude en het afscheid van voormalig burgemeester Fred van Tricht kan de rit nog één keer plaatsvinden. De stoet wordt begeleid door agenten op motoren. De rit start zondag om 1 uur vanaf de parkeerplaats van Zwetterhagen aan de Blankaartweg. En tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer voor de rest van vandaag. Het is vanmiddag zonnig en rustig, met zwakke tot hooguit matige zuid-zuidoostenwind, waarmee warme lucht wordt aangevoerd. Het is dan ook 22 graden maximaal. Komende nacht is het eerst vrij helder, later komt de bewolking, misschien ook een beetje mist. En dan koelt het af tot ongeveer 12 graden in de regio. Nog steeds is er maar weinig wind. Ook morgen is dat het geval, maar dan een noordelijk windje. Er worden wat wolkenvelden aangevoerd, laaghangende bewolking, later komt er ook af en toe zon. Het blijft overwegend droog en het wordt morgen een graad of 20. Zondag weer iets meer zon dan 22 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat ruim 100 kilometer file, er zitten een paar hele lange files bij. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen knooppunt De Hoek en Nieuw-Vennep is de vertraging een kwartier. Er is een ongeluk gebeurd, de rechte rijstrook is dicht. Verderop richting Rotterdam sta je ook nog een half uur in de file tussen de knooppunten Hofvliet en Ketelplein. Op de A16 Rotterdam-Breda tussen Rotterdam-Feyenoord en knooppunt Klaverpolder is de vertraging 25 minuten. Op de A20 ook een lange file van de Hoek van Holland naar Gouda tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht een kwartier vertraging. De andere kant op tussen knooppunt Gouwe en Terbrechtseplein 25 minuten op onthoud. En een andere drukke weg is de N201 Hoofddorp Uithoorn bij Schiphol ook 20 minuten vertraging. En tot zo.

Ik heb geleerd in mezelf te geloven. Wat een ander ook zegt, het maakt me niets meer uit. Ik geloof in meer en weet, straks is het over. Hij gaat met mij, het ligt een keertje.

0: en altijd gratis parkeren. Dat is pas handig. Kijk voor alle winkels en de route op debaanderij.com.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Premier Jette gaat zo snel mogelijk praten met 6 oppositiepartijen over steun voor de begroting. In zijn wekelijkse persconferentie zei Jette dat er na de algemene beschouwingen een aantal voorstellen is bedacht. Bijvoorbeeld over de toekomst van het sociale stelsel en de economie. De coalitie gaat praten met PRO, JA21 en SGP en de kleine middenpartijen ChristenUnie, 50PLUS en Volt. Die gesprekken beginnen mogelijk morgen al. De banken hebben geen tuchtrechter meer. De stichting die controleert of medewerkers van banken zich houden aan hun bankiers-eed is ermee gestopt. Volgens de stichting Tuchtrecht Banken loopt de samenwerking met banken niet goed. Sinds de kredietcrisis in 2008 moet iedereen die bij een bank werkt een eed afleggen dat hij zich integer zal gedragen. Bij een klacht kan een straf volgen, zoals een beroepsverbod. De stichting wil dat er een onafhankelijk toezichthouder komt. De politie heeft 2 mannen aangehouden voor de inbraak in een brandweerkazerne in Moordrecht in juli. Dit jaar is al meer dan 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes. De criminelen zijn daar op zoek naar zwaar gereedschap dat ze kunnen gebruiken bij andere inbraken. De 2 mannen komen uit Gouda en Breukelen. Of ze met meer inbraken te maken hebben, wordt nog onderzocht. De grootste luchthaven van Milaan, Malpensa, heet vanaf vandaag naar de Italiaanse oud-premier Silvio Berlusconi. De wijziging van de naam werd 2 jaar geleden al aangekondigd en is nu officieel. De regering Meloni heeft de verandering doorgevoerd. Berlusconi's partij Forza Italia is daar onderdeel van. Op het besluit kwam kritiek vanwege de vele schandalen rond Berlusconi in zijn tijd als premier. Dan het weer. Het is zonnig bij 19 graden in het noorden tot 23 graden in Limburg. Vannacht meer bewolking. Het wordt minder koud dan de afgelopen nacht. Morgen bewolking en kans op een bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is al behoorlijk druk in de regio. Bij elkaar staat er ruim 120 kilometer file. Onder andere lange files op de A4. Van Amsterdam naar Den Haag kom je eerst in de file tussen Schiphol en Knooppunt Burgerveen. Daar is de vertraging 25 minuten door een ongeluk, maar alle rijstroken zijn wel weer vrij. Op de A4 verderop richting Rotterdam ook nog 35 minuten vertraging tussen Knooppunt Hoefvliet en Knooppunt Ketelplein. Op de A16 Rotterdam-Breda een half uur tussen Terbrechtseplein en Dordrecht. Op de A20 Gouden Hoek van Holland tussen Knooppunt Gouwen en Knooppunt Terbrechtseplein een half uur oponthoud. Op de A44 Amsterdam-Den Haag bij Wassenaar ruim 10 minuten vertraging. En op de N206 Heemstede-Zoetermeer bij Stompwijk is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Dit is het nieuws van Centraal Plus, ik ben Michel Verheij. De gemeente Voorschoten gaat officieel starten met het project om woningen te bouwen aan het oude stationslaantje. Donderdagavond stemde de raad unaniem in met het raadsvoorstel. In dit voorstel is er extra aandacht voor starters op de woningmarkt en wordt er ingezet op de nieuwbouw bestaande uit ongeveer 120 sociale huurwoningen en circa 20 middenhuurwoningen. De raad stemde ook in met het voorstel van SP en Pro om Voorschotense starters waar dat mogelijk is voorrang te geven bij toewijzen van de woningen binnen het project. De traumahelikopter is vanmiddag geland in een weiland op de Bovenmeerweg in Leidschendam. Volgens persbureau Regio 15 zou een agrariër gewond zijn geraakt tijdens het werk op het land. Hij zou met zijn hand of arm hebben vastgezeten in de machine. Na een eerste behandeling is de slachtoffer onder politiebegeleiding met spoed naar het ziekenhuis gebracht. En nadat er in 2023 een einde kwam aan de jaarlijkse mini-rit voor de bewoners van Zwettehagen, is er dit weekend speciale editie van de rit. 100 minis gevuld met bewoners met een beperking rijden dan door het Groene Hart. Ten ere van het 750-jarig bestaan van Zoeterwoude en het afscheid van voormalig burgemeester Fred van Tricht kan de rit nog één keer plaatsvinden. De stoet wordt begeleid door agenten op motoren. De rit start zondag om 1 uur vanaf de parkeerplaats van Zwetterhagen aan de Blankaartweg. En tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer voor de rest van vandaag. Het is vanmiddag zonnig en rustig met zwakke tot hooguit matige zuid-zuidoostenwind waarmee warme lucht wordt aangevoerd. Het is dan ook 22 graden maximaal. Komende nacht is het eerst vrij helder, later komt de bewolking, misschien ook een beetje mist. En dan koelt het af tot ongeveer 12 graden in de regio. Nog steeds is er maar weinig wind. Ook morgen is dat het geval, maar dan een noordelijk windje. Er worden wat wolkenvelden aangevoerd, laaghangende bewolking, later komt er ook af en toe zon. Het blijft overwegend droog en het wordt morgen een graad of 20. Zondag weer iets meer zon dan 22 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk in de regio. Bij elkaar staat er 150 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu meer dan een kwartier vertraging. Op de A4 is het bijzonder druk van Amsterdam naar Rotterdam tussen knooppunt Hofvliet en knooppunt Ketelplein een half uur vertraging. Op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Houten en Woerden 20 minuten vertraging. A16 Rotterdam-Breda tussen Rotterdam-Feyenoord en knooppunt Klaverpolder een half uur. De andere kant op ook een half uur vertraging. Op de A20 Gouden Hoek van Holland daar sta je tussen Moordrecht en knooppunt Terbrechtseplein in beide richtingen 20 minuten in de file. En op de N219 Zevenhuizen-Capelle aan de IJssel bij Capelle aan de IJssel een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dierenasiel Stevenshagen opent zaterdag 10 oktober haar deuren tijdens de Open Asieldag. En wij zijn er live bij. Maak onder andere kennis met de dieren, kijk rond in het asiel en bezoek demo's. Kun je er niet bij zijn? Zet dan je radio of tv aan en stem af op Centraal Plus. Wij zenden live uit vanuit het dierentehuis aan de Kenauweg. Zaterdag 10 oktober van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags op radio, tv en online via Centraal Plus. Nou, af. Zit. Via centraalplus.nl.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Judith.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bijna 50.000 treinreizigers hebben last gehad van de spoorblokkade door actiegroep Extinction Rebellion van afgelopen mei. Het blijkt uit een analyse van de NS die is gedaan op verzoek van de PVV. Met de blokkade werd aandacht gevraagd voor de situatie in Gaza. Het treinverkeer rond Utrecht lag zo'n 2 uur stil. De directe kosten van de blokkade waren volgens de NS zo'n 100.000 euro, onder meer voor dranghekken en extra beveiliging. Het is nog onduidelijk of die kosten op de actievoerders verhaald kunnen worden. Oud-vicevoorzitter Kit de Jong van de FNV is de nieuwe voorzitter van de linkse fusiepartij Progressief Nederland. Voorheen GroenLinks-PvdA. Ze kreeg ruim 50% van de stemmen in een ledenreferendum dat Pro deze week heeft gehouden. In hetzelfde referendum besloten de leden dat Pro zich in het Europees Parlement aansluit bij de Europese Sociaaldemocraten, dus niet bij de Groenen. 65% van de pro-leden maakte die keuze. Uitslag is een meevaller voor de partijtop die zich ook had uitgesproken voor aansluiting bij de Sociaaldemocraten. De uitslag van het referendum is bindend. Het Openbaar Ministerie gaat YouTubers Jan Roos en Dennis Schouten vervolgen. In hun programma Roddelpraat maakten ze 2 jaar geleden denigerende opmerkingen over het uiterlijk en de hygiëne van 2 onbekende vrouwen. Die deden aangifte. Volgens het OM draagt verbale agressie richting vrouwen bij aan een cultuur waarin ernstiger geweld mogelijk wordt. Op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is vanmiddag iemand doodgeschoten. Er is een verdachte opgepakt. De schietpartij was vlak bij de aanmeerplek van de pont over het IJ. Bij de aanlegsteiger in Amsterdam-Noord zit veel horeca met terrassen. Het weer vanavond helder, in de loop van de nacht bewolkt met kans op wat regen. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Morgen wolkenvelden, af en toe zon en misschien wat regen. Het wordt 19 tot 22 graden. De dagen daarna meer zon en geleidelijk nog wat warmer tot 26 graden op dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is een hele drukke avondspits. Onder andere een lange file op de A4 Amsterdam-Rotterdam. Tussen knooppunt Hoogvliet en Den Haag-Zuid is de vertraging 20 minuten. Het is ook weer druk op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en Woerden. 18 kilometer file en een half uur tijdverlies. Verder lange files op de A16 Rotterdam-Breda. Zowel op de hoofd- als de parallelbaan moet je rekening houden met 3 kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Welkom! Je weekend is begonnen en Unity.nl staat aan. Dit is de Vrij Mibo met de lekkerste partyhits. Lawine Boy zometeen naar Snollebollekes en non-stop vol erop.
1: Yeah. Je zingt ze mee!
5: Je zingt ze mee!
1: Nu!

0: R-U-D-O. Op de radio.
1: Met de Lawine Boys, Big Mama en Snollebollekes non-stop vol erop. Welkom, het is 5 uur geweest. Je weekend is begonnen en dit is Unity NL aan het begin van je weekend. Met de lekkerste partyhits. We leiden het weekend in waarbij jij de drankjes verzorgt en mogelijk wat chipjes of een bitterballetje. En wij de lekkerste feesthits, waaronder van Jan Biggel. Mijn oma die heeft een stoma, hoor je straks na Visa Jack. Ja.

Martin Moreiro die had het origineel. Wolfgang Safi hoorde je, echte liefde van Gooise Vrouwen dus. Die trouwens weer terugkomt op Videoland. Ik hoorde van de week dat hij vanaf 11 oktober te streamen is. Het nieuwe seizoen met nog meer drama en wat nieuwe acteurs er ook in. Een bekend gezicht maakt zijn entree in die serie. Het is namelijk Waldemar Toornstra die mee gaat spelen in Gooise Vrouwen. En straks om 17:30 het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar met Michel Verheij. Verder hoor je Huub Hang op zometeen en Pakketje. Mijn eerste gebroeders Rossig, wij lopen niet op water.

0: Wat een feest van Rob Ronald in de Vrijmibo van Unity NL. De lekkerste partymuziek aan het begin van je weekend. En natuurlijk ook het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Een nieuwe update hoor je hier trouwens. Meer nieuws ook over de nieuwe Leidse coalitie en de verdeling van de portefeuilles onder de nieuwe wethouders. Vind je nu op onze site centraalplus.nl. Verder zometeen Roy Rico, Mind Satisfier en ook Immer Hansie komt eraan met stuk. En Forever Lam.
1: Dit is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Dit is het nieuws van Centraal Plus, ik ben Michel Verheij. De gemeente Voorschoten gaat officieel starten met het project om woningen te bouwen aan het oude stationslaantje. Donderdagavond stemde de raad unaniem in met het raadsvoorstel. In dit voorstel is er extra aandacht voor starters op de woningmarkt en wordt er ingezet op de nieuwbouw bestaande uit ongeveer 120 sociale huurwoningen en circa 20 middenhuurwoningen. De raad stemde ook in met het voorstel van SP en Pro om Voorschotense starters waar dat mogelijk is voorrang te geven bij het toewijzen van de woningen binnen het project. De traumahelikopter is vanmiddag geland in een weiland op de Bovenmeerweg in Leidschendam. Volgens persbureau Regio 15 zou een agrariër gewond zijn geraakt tijdens het werk op het land. Hij zou met zijn hand of arm hebben vastgezeten in de machine. Na een eerste behandeling is de slachtoffer onder politiebegeleiding met spoed naar het ziekenhuis gebracht. En nadat er in 2023 een einde kwam aan de jaarlijkse mini-rit voor de bewoners van Zwettehagen, is er dit weekend speciale editie van de rit. 100 minis gevuld met bewoners met een beperking rijden dan door het Groene Hart. Ten ere van het 750-jarig bestaan van Zoeterwoude en het afscheid van voormalig burgemeester Fred van Tricht kan de rit nog één keer plaatsvinden. De stoet wordt begeleid door agenten op motoren. De rit start zondag om 1 uur vanaf de parkeerplaats van Zwetterhagen aan de Blankaardweg. En tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer voor de rest van vandaag. Het is vanmiddag zonnig en rustig, met zwakke tot hooguit matige zuid-zuidoostenwind, waarmee warme lucht wordt aangevoerd. Het is dan ook 22 graden maximaal. Komende nacht is het eerst vrij helder, later komt de bewolking, misschien ook een beetje mist. En dan koelt het af tot ongeveer 12 graden in de regio. Nog steeds is er maar weinig wind. Ook morgen is dat het geval, maar dan een noordelijk windje. Er worden wat wolkenvelden aangevoerd, laaghangende bewolking, later komt er ook af en toe zon. Het blijft overwegend droog en het wordt morgen een graad of 20. Zondag weer iets meer zon dan 22 graden.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 130 kilometer file in de regio. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging, in ieder geval meer dan 10 minuten. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid is het oponthoud 25 minuten. Op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en Boerden zelfs 3 kwartier vertraging. De A16 die is ook weer behoorlijk druk, zowel op de hoofdaster parallelbaan richting het zuiden ongeveer een half uur oponthoud. Op de A20 Gouden Hoek van Holland bij Terbrechtseplein 10 minuten vertraging. De andere kant op bij Rotterdam-Delfshaven een kwartier. En op de A44 Amsterdam-Den Haag tussen Leiden en Wassenaar ook een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is de Vrijmibo.

Soms moet je niet te lang stilstaan bij liedjes, maar ze maar gewoon afkondigen. Toch Forever Lam, Forever Young. Ja, die kennen je natuurlijk er wel in. Hè? En Roy Rico, mijn Satisfier. En daarmee is het alweer 5:30 geweest. Het weekend is begonnen. We luiden elke vrijdag in met de lekkerste partyhits hier op Unity NL. Ik ben Ruda met Jan Smit en Chantal Jansen zometeen. Ich bin Widu. En eerst feest DJ Maarten. Dit is Naar de Kermis in de Stad.

Jij zorgt voor de drank en de bitterballen. Wij voor de partyhits. Dit is de Vrijmibo.

Jan Smit en Chantal Jansen en Ich bin wie du bij Unity NL. We kijken nog even naar het weer van morgen. We verwachten meer wolken dan zon morgen. Het blijft wel droog. De temperatuur ligt rond de 20 graden. Er staat een noordelijke wind die zwak tot matig is. En mogelijk is die aan zee bij Wassenaar wel krachtig. Zondag dan draait de wind weer naar het zuiden of zuidoosten. En die zwak tot matig. Er zijn dan wolkenvelden met af en toe wat zon. Het blijft overdag waarschijnlijk wel droog. En de temperatuur kan opnieuw stijgen naar een graad of 22 in onze regio.

0: altijd gratis parkeren. Dat is pas handig. Kijk voor alle winkels en de route op debaanderij.com.
1: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Wout de Jong met het NOS-journaal. Bijna 50.000 treinreizigers hebben last gehad van de spoorblokkade door actiegroep Extinction Rebellion van afgelopen mei. Blijkt uit een analyse van de NS die is gedaan op verzoek van de PVV. Met de blokkade werd aandacht gevraagd voor de situatie in Gaza. Het treinverkeer rond Utrecht lag zo'n 2 uur stil. Op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is vanmiddag een man doodgeschoten. Het slachtoffer is een medewerker van een gevangenis, maar de toedracht is nog niet bekend. Er is een verdachte opgepakt. De schietpartij was vlak bij de aanmeerplek van de pont over het IJ. En er zit veel horeca met terrassen. Een getuige zegt tegen het Parool dat een man die met een hond langs een terras liep, ruzie kreeg met iemand op het terras. En de man met de hond zou daarna hebben geschoten. Premier Jette noemt de waarschuwing van de AIVD voor rechtsextremisme een hele serieuze waarschuwing. De inlichtingendienst en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zeiden deze week dat rechtsextremisten via politiek, media en demonstraties hun extreme ideeën proberen te normaliseren. Volgens Jette is er een risico dat extreme geluiden doorsijpelen in het politieke debat. Er zijn ook dat bij demonstraties tegenwoordig spandoeken, vlaggen en uitspraken voorbij komen die een paar jaar geleden ondenkbaar waren. Vorig weekend liep een protest van een extreemrechtse organisatie in Den Haag nog uit de hand. De nieuwe voorzitter van Progressief Nederland is Kitty Jong. Op een ledenreferendum van Pro kreeg ze ruim 50% van de stemmen. Jong is oud-vicevoorzitter van de FNV. Ook besloten de leden dat Pro zich in het Europees Parlement aansluit bij de Sociaaldemocraten en niet bij de Groenen. Het weer, vanavond helder, maar in de loop van de nacht bewolkt met kans op wat regen. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Morgen wolkenvelden, af en toe zon en misschien wat regen. Het wordt 19 tot 22 graden en de dagen daarna meer zon en geleidelijk wat warmer tot 26 graden op dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog steeds 130 kilometer file in de regio, hoewel de meeste files nu wel korter worden. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Roelevarensveen en Leidschendam, 13 kilometer langzaam rijdend verkeer, kost je ongeveer 10 minuten. Op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en Woerden, 18 kilometer langzaam rijdend verkeer. Daar is de vertraging 40 minuten. Op de A16 Rotterdam-Breda tussen Rotterdam-Feyenoord en Knauwpunt Klaverpolder, 35 minuten extra reistijd. Een andere drukke weg is de A20 Gouda-Hoek van Holland bij Terbrechtseplein, een kwartier vertraging. Verderop bij Rotterdam-Delfshaven ook nog eens 10 minuten. En op de N219 Zevenhuizen-Capelle aan de IJssel tussen de aansluiting met de A20 en Capelle ook een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Dit is het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Michel Verheij. De gemeente Voorschoten gaat officieel starten met het project om woningen te bouwen aan het oude stationslaantje. Donderdagavond stemde de raad unaniem in met het raadsvoorstel. In dit voorstel is er extra aandacht voor starters op de woningmarkt en wordt er ingezet op de nieuwbouw bestaande uit ongeveer 120 sociale huurwoningen en circa 20 middenhuurwoningen. De raad stemde ook in met het voorstel van SP en Pro om Voorschotense starters waar dat mogelijk is voorrang te geven bij het toewijzen van de woningen binnen het project. De traumahelikopter is vanmiddag geland in een weiland op de Bovenmeerweg in Leidschendam. Volgens persbureau Regio 15 zou een agrariër gewond zijn geraakt tijdens het werk op het land. Hij zou met zijn hand of arm hebben vastgezeten in de machine. Na een eerste behandeling is de slachtoffer onder politiebegeleiding met spoed naar het ziekenhuis gebracht. En nadat er in 2023 een einde kwam aan de jaarlijkse mini-rit voor de bewoners van Zwettehagen, is er dit weekend speciale editie van de rit. 100 minis gevuld met bewoners met een beperking rijden dan door het Groene Hart. Ten ere van het 750-jarig bestaan van Zoeterwoude en het afscheid van voormalig burgemeester Fred van Tricht kan de rit nog één keer plaatsvinden. De stoet wordt begeleid door agenten op motoren. De rit start zondag om 1 uur vanaf de parkeerplaats van Zwetterhagen aan de Blankaardweg. En tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer voor de rest van vandaag. Het is vanmiddag zonnig en rustig met zwakke tot hooguit matige zuid-zuidoostenwind waarmee warme lucht wordt aangevoerd. Het is dan ook 22 graden maximaal. Komende nacht is het eerst vrij helder, later komt de bewolking, misschien ook een beetje mist. En dan koelt het af tot ongeveer 12 graden in de regio. Nog steeds is er maar weinig wind. Ook morgen is dat het geval, maar dan een noordelijk windje. Er worden wat wolkenvelden aangevoerd, laaghangende bewolking, later komt er ook af en toe zon. Het blijft overwegend droog en het wordt morgen een graad of 20. Zondag weer iets meer zon dan 22 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De files zijn langzaam aan het oplossen, maar op sommige plaatsen heb je nog wel heel veel vertraging, zoals op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoogmade en knooppunt Prins Klausplein 25 minuten oponthoud. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag tussen Utrecht en Woerden bij elkaar 40 minuten vertraging. A16 Rotterdam-Breda die is nog druk tussen Rotterdam-Feyenoord en knooppunt Klaverpolder, daar ongeveer een half uur extra reistijd. En ook op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland nog een lange file bij knooppunt Terbrechtseplein. Hou daar rekening met een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is Judith.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ewout de Jong met het NOS Journaal. Op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is vanmiddag een man doodgeschoten. Voor de schietpartij was er een ruzie, vertelt verslaggever Edwin van den Berg.
2: Wat met name getuigen ons vertellen, is dat de man die de schoten heeft gelost daar passeerde met een hond en dat er ruzie ontstond. Of dat een ruzie was vanwege de hond is ook nog onduidelijk, maar er ontstond een conflict.
1: En de man met de hond zou daarna hebben geschoten. De verdachte is opgepakt, het wapen is door duikers in het water gevonden. Bijna 50.000 treinreizigers hebben last gehad van de spoorblokkade door actiegroep Extinction Rebellion van afgelopen mei. Blijkt uit een analyse van de NS die is gedaan op verzoek van de PVV. Met de blokkade werd aandacht gevraagd voor de situatie in Gaza. Het treinverkeer rond Utrecht lag zo'n 2 uur stil. Premier Jette en minister Heijnen van Financiën gaan dit weekend in gesprek met de oppositie over de begroting voor volgend jaar. Volgens Jette komt het kabinet met een aantrekkelijk voorstel voor zowel links als rechts. Het gaat in ieder geval over 3 onderwerpen, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
3: De koopkracht, de sociale zekerheid, dus die bezuiniging op sociale zekerheid, en de belasting op inkomsten uit vermogen, box 3 dus. Dat zijn eigenlijk de 3 heikele onderwerpen waarop het kabinet een akkoord wil met de oppositie.
1: En de coalitie gaat praten met Pro, Jaar 21, SGP, ChristenUnie 50+ en Volt. En de nieuwe voorzitter van Progressief Nederland is Kitty Jong. Op een ledenreferendum van Pro kreeg ze ruim 50% van de stemmen. Jong is oud-vicevoorzitter van FNV. Ook besloten de leden dat Pro zich in het Europees Parlement aansluit bij de Sociaaldemocraten en niet bij de Groenen. Het weer vanavond helder. Het koelt snel af naar 9 tot 15 graden vannacht. Morgen in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. De dag daarna meer zon, ook kans op een bui. En warmer tot 26 graden op dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het blijft lang druk in de regio. Er staat bij elkaar nog 55 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoogmade en Leidschendam 25 minuten oponthoud. A12 Arnhem-Den Haag tussen Houten en Boerden 20 minuten vertraging. Er is een ongeluk gebeurd verderop bij Nootdorp. Daar zijn nu 3 rijstroken dicht en dat kost je 10 minuten vanaf Zevenhuizen. Op de A16 Rotterdam-Breda tussen Rotterdam-Kralingen en Dordrecht een half uur vertraging. En op de A20 Gouda Hoek van Holland bij knooppunt Terbrechtseplein is het tijdverlies nog 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Rondje Regio. Een half uur alleen.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Dit is het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Michel Verheij. De gemeente Voorschoten gaat officieel starten met het project om woningen te bouwen aan het oude stationslaantje. Donderdagavond stemde de raad unaniem in met het raadsvoorstel. In dit voorstel is er extra aandacht voor starters op de woningmarkt en wordt er ingezet op de nieuwbouw bestaande uit ongeveer 120 sociale huurwoningen en circa 20 middenhuurwoningen. De raad stemde ook in met het voorstel van SP en Pro om Voorschotense starters waar dat mogelijk is voorrang te geven bij toewijzen van de woningen binnen het project. De traumahelikopter is vanmiddag geland in een weiland op de Bovenmeerweg in Leidschendam. Volgens persbureau Regio 15 zou een agrariër gewond zijn geraakt tijdens het werk op het land. Hij zou met zijn hand of arm hebben vastgezeten in de machine. Na een eerste behandeling is de slachtoffer onder politiebegeleiding met spoed naar het ziekenhuis gebracht. En nadat er in 2023 een einde kwam aan de jaarlijkse mini-rit voor de bewoners van Zwetterhagen, is er dit weekend speciale editie van de rit. 100 minis gevuld met bewoners met een beperking rijden dan door het Groene Hart. Ten ere van het 750-jarig bestaan van Zoeterwoude en het afscheid van voormalig burgemeester Fred van Tricht kan de rit nog één keer plaatsvinden. De stoet wordt begeleid door agenten op motoren. De rit start zondag om 1 uur vanaf de parkeerplaats van Zwetterhagen aan de Blankaartweg. En tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer voor de rest van vandaag. Het is vanmiddag zonnig en rustig met zwakke tot hooguit matige zuid-zuidoostenwind waarmee warme lucht wordt aangevoerd. Het is dan ook 22 graden maximaal. Komende nacht is het eerst vrij helder, later komt de bewolking, misschien ook een beetje mist. En dan koelt het af tot ongeveer 12 graden in de regio. Nog steeds is er maar weinig wind. Ook morgen is dat het geval, maar dan een noordelijk windje. Er worden wat wolkenvelden aangevoerd, laaghangende bewolking, later komt er ook af en toe zon. Het blijft overwegend droog en het wordt morgen een graad of 20. Zondag weer iets meer zon dan 22 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De files lijken eindelijk op te lossen. Nog wel file op de A12 Utrecht-Den Haag bij Zoetermeer Centrum staat 10 minuten vast. Op de A16 Rotterdam-Breda tussen Rotterdam-Feyenoord en de afrit Dordrecht Centrum is de vertraging nog een kwartier. En tot zo.

0: Luister eens, Pikkie. Het was me weer een avondje.
1: Ja, dat was weer ouderwets gezellig, hè, Johnny?
0: Ja, man. Ik heb genoten. Maar ik ga zo wel lekker naar mijn bedje toe.
1: Ah, joh. Nog eentje dan.
0: Ach.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. In Amsterdam-Noord hebben duikers een wapen gevonden dat vermoedelijk is gebruikt bij een dodelijke schietpartij vanmiddag. Er werd een man doodgeschoten na een ruzie op straat. Het slachtoffer zat op het terras en veel mensen waren daardoor getuigen van de schietpartij, zegt verslaggever Edwin van den Berg, onder wie ook kinderen.
2: Ik begrijp ook dat iedereen die op het terras zat van het bewuste café door de politie naar het bureau zijn gebracht, al was het maar om daar hun verhaal kwijt te kunnen.
1: Volgens een getuige ging de ruzie over een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Bij misstanden in een gezinshuis in Groningen zijn betrokken instanties ernstig tekortgeschoten. Dat zegt de inspectie. Twee jonge kinderen verbleven lange tijd in het gezinshuis in Niekerk en werden mishandeld en verwaarloosd. Ondanks dat er wel meldingen waren gedaan, kwamen de misstanden pas jaren later aan het licht. De politie in Gent onderzoekt een incident waarbij een influencer werd lastiggevallen op straat. De man kreeg te maken met homohaat. De beelden maken veel los in België. Dit zegt de influencer er zelf over.
3: Ik voelde mij zo gevangen en zo mijn ongemak, want ik had eigenlijk nooit meegemaakt dat dat zo fel was in real life. Ik zei tegen Seppe, als die nu nog blijven, bel de politie. Want ik liep gewoon over straat. Ik deed niet.
1: Op basis van het politieonderzoek moet de Belgische justitie besluiten of er verdachten vervolgd gaan worden. En op de dijken langs de Waddenzee in Noord-Holland mogen binnenkort weer schapen grazen. Alleen op Texel blijft mogelijk voorlopig nog geen schapen op de dijk komen. Het graas- en beweidingsverbod werd begin augustus ingesteld omdat het gras door de droogte flink was beschadigd, waardoor de dijken konden verzwakken. Inmiddels is het gras voldoende hersteld. Het weer vanavond helder. Het koelt snel af naar 9 tot 15 graden vannacht. Morgen in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

Ik snap dat jij getwijfeld hebt. Je bent al veel te vaak gekwetst. Dus waarom zou je heel je hart nu geven? Maar echt, dan ken je mij nog niet. Ben geen vreemde van verdriet. Ik vlug niet, zo sta ik niet in het leven.

heeft gezegd: die gast, daar blijf je beter weg. Want dan heb je mij nog steeds niet leren kennen. Ik ben meer dan je hebt gehoord. Gooi mij niet zomaar overboord. Geloof me, schat, ik zal je echt

0: is JuleTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op een vol terras in Amsterdam is vanmiddag een man doodgeschoten. Volgens getuigen ging er een ruzie met een voorbijganger aan vooraf. Het slachtoffer overleed ter plekke. De andere terrasgangers zijn opgevangen door de politie.
2: We hebben al heel veel getuigen met een bus naar het politiebureau gebracht. En ook puur uit zorg in verband met slachtofferhulp. Het is natuurlijk verschrikkelijk als je dit moet zien. Nou, laten we hopen dat dit gewoon nooit meer gebeurt.
1: De politie heeft een verdachte aangehouden. Ook is het wapen dat werd gebruikt teruggevonden. Premier Jette zegt de waarschuwingen voor rechtsextremisme zeer serieus te nemen. De AIVD en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zeiden deze week dat rechtsextremisten via politiek, media en demonstraties hun extreme ideeën proberen te normaliseren. Volgens Jette is er een risico dat extreme geluiden doorsijpelen in het politieke debat. Bij misstanden in een gezinshuis in Groningen zijn betrokken instanties ernstig tekortgeschoten, zegt de inspectie. Twee jonge kinderen werden mishandeld en verwaarloosd, zegt redacteur Milo Hornstra.
3: Ze moesten klusjes doen, het was een soort boerderij en werden daar aan het werk gezet. Als ze dat niet deden, dan kregen ze bijvoorbeeld niet te eten. Er liep een hond rond en die mocht ze dan bijvoorbeeld bijten. En zo is het uiteindelijk ook aan het licht gekomen dat in de klas zag een juf dat een van de kinderen een bijtwond had.
1: Volgens de inspectie hebben de instanties meldingen laten liggen en niet genoeg samengewerkt. De inspectie eist nu verbeteringen. In België hebben radicaal linkse studenten taarten gegooid naar een professor die banden heeft met de wapenindustrie. Het gebeurde gisteren op de Universiteit van Luik. De professor is een bekende kernenergiedeskundige in Wallonië. Hij werkt op de universiteit aan toepassingen van kunstmatige intelligentie voor defensiedoeleinden. De leiding van de universiteit en Belgische politici veroordelen de aanval. Het weer vanavond helder. Het koelt snel af naar 9 tot 15 graden vannacht. Morgen in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ieder weekend is het feest bij JuleTNL. Vrijdag en zaterdagavond hoor je tussen 9 en 1 uur de JuleTNL Party Night.
4: Ik weet nu dat er een engel bewaarde bestaat.
0: De lekkerste feest.

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het aantal besmettingen met ebola in de Democratische Republiek Congo blijft toenemen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het virus nu ook rond op twee nieuwe plekken in het noorden van het land. De autoriteiten melden op dit moment 63 patiënten. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op en bijna de helft van hen overleed. Er bestaat geen vaccin tegen deze variant van ebola. De uitbraak komt mede daarom moeizaam onder controle. Er is nog weinig bekend over de aanleiding van een schietpartij in Amsterdam vanmiddag. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. Op een vol terras werd een man doodgeschoten, tot schrik van andere bezoekers.
2: We were sitting in a restaurant eating and we hear two loud noises.
3: He told me to get down. I went under the table and then he said run and grabbed my hand and everyone ran around the corner.
4: Nou, ik vind het tragisch. Ik vind het heel erg natuurlijk dat het zo een gebeurd is.
1: De vermoedelijke schutter is opgepakt. Ook is het wapen teruggevonden. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties deze week. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. De dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld zijn afgesloten. Premier Jette zegt de waarschuwingen voor rechtsextremisme zeer serieus te nemen. De AIVD en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zeiden deze week dat rechtsextremisten hun ideeën proberen te normaliseren.
5: Vrijheid van meningsuiting gaat heel ver in dit land, zeker ook voor politici. Maar het is ook belangrijk om dat met enige verantwoordelijkheid te doen en jezelf ook de vraag te stellen, moet ik deze termen gebruiken of heeft dat mogelijk ook een associatie die leidt tot normalisering van een gedachtegoed dat we eigenlijk niet in het publieke debat thuis willen zien.
1: Volgens Jette is er een risico dat extreme geluiden doorsijpelen in het politieke debat. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. Morgen vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ieder weekend is het feest.

feest- en afterski-nummers om je avond nog leuker te maken. De ideale mix voor een feestje thuis of onderweg. De Unity NL Party Night. Iedere vrijdag en zaterdagavond vanaf 9 uur op Unity NL.

0: is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Kasper Meijer met het NOS Journaal. Er is nog weinig bekend over de aanleiding voor de schietpartij in Amsterdam vanmiddag. Op een vol terras aan de NDSM-kade werd een man doodgeschoten. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De verdachte vertrok, maar keerde even later terug en schoot de man op het terras dood. Het slachtoffer werkte in een gevangenis in Zaanstad, maar of het slachtoffer en de schutter elkaar kenden is nog niet bekend. De vermoedelijke schutter is opgepakt, ook is het wapen teruggevonden. De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten morgen met Jetten en minister Heijnen van Financiën. Met steun van Pro en Volt heeft de coalitie 38 zetels in de Eerste Kamer, wat de krapst mogelijke meerderheid is. Het kabinet wil niet dat jongeren in een gesloten jeugdinrichting 's nachts kunnen worden opgesloten in hun kamer. Dat was een voorstel van het vorige kabinet. Het gaat om jongeren van 12 jaar en ouder met ernstige problemen die door hun gedrag gevaarlijke situaties veroorzaken. Op het opsluitplan kwam kritiek van kinderrechtenorganisaties. Het aantal besmettingen met ebola in de Democratische Republiek Congo blijft toenemen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het virus nu ook rond op twee nieuwe plekken in het noorden van het land. De autoriteiten melden op dit moment 63 patiënten. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op. Bijna de helft van hen overleed. Er bestaat geen vaccin tegen deze variant van ebola. De uitbraak komt mede daardoor moeizaam onder controle. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. Morgen vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon en ook kans op een bui en warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Ieder weekend is het feest bij Unity.nl. Vrijdag en zaterdagavond hoor je tussen 9 en 1 uur de Unity.nl Party Night.
2: Ik weet nu dat er een engel bewaarde
0: bestaat. De lekkerste feest- en apres-ski-nummers om je avond nog leuker te maken. De ideale mix voor een feestje thuis of onderweg. De Unity.nl Party Night. Iedere vrijdag en zaterdagavond vanaf 9 uur op Unity.nl.
3: Shake your titties. De komende weken wordt er langs de kusten van Nederland, België en Spanje uitstekend.

0: is JuliTNL, je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten morgen met premier Jetten en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bleek bij de algemene beschouwingen dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen, op links of rechts, de Prinsjesdagplannen gaan steunen. De man die vanmiddag werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in de gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was vanmiddag op een vol terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt, ook is het wapen teruggevonden. Het aantal besmettingen met ebola in de Democratische Republiek Congo blijft toenemen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het virus nu ook rond op twee nieuwe plekken in het noorden van het land. Autoriteiten melden op dit moment 63 patiënten. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op. Bijna de helft van hen overleed. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in de Rusland bezet gebied. Die dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld afgesloten zijn. De bewoners hebben daardoor ook geen toegang meer tot voedsel, medicijnen en andere hulpmiddelen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. Morgen vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon. Ook kans op een bui. En dan wordt het weer wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Ieder weekend is het feest.

Ja, mevrouw, komt u maar. Achteruit met een kontje. Ja, past er precies tussen. Iets naar rechts. Kom maar hier met die bumper. Gaat goed zo. Ja, kom maar.

0: is Judith.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Annette Schut met het NL.

NOS Journaal. De man die vanmiddag werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was vanmiddag op een vol terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het wapen is teruggevonden. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting. De twee partijen praten later vandaag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bij de algemene beschouwingen bleek dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen of links of rechts de Prinsjesdagplannen willen steunen. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne.

0: Bewoners hebben daardoor ook geen toegang meer tot medicijnen en andere hulpmiddelen. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het schoolplein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst: drummer zoekt muzikanten om een band te beginnen. De audities waren een paar dagen later bij hem thuis. Bono had hij bijna aan zich voorbij laten gaan omdat hij een paar jaar ouder was en bang was dat hij er niet tussen zou passen. Het weer koelt af naar 9 tot 15 graden vannacht. Later vandaag vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Andere plekken ook wat zon. Vanmiddag 18 tot maximaal 21 graden. De dagen daarna meer zon. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Iran is bereid binnen 7 dagen de blokkade op de straat van Hormuz op te heffen, zegt de minister van Buitenlandse Zaken. Daarvoor moet de VS wel eerst akkoord gaan met het eisenpakket van het land. Het gaat bijvoorbeeld om het versoepelen van oliesancties en het opheffen van maritieme blokkades. De VS en Iran zouden ook gesprekken voeren over een nucleaire deal. Een Amerikaanse functionaris noemt die gesprekken positief en constructief. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten zaterdag met premier Jetten en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bij de algemene beschouwingen bleek dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen op links of rechts de Prinsjesdagplannen willen steunen. De man die vrijdag werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet